0: e Natan irá me covar.
1: Je suis la terre qui absorbe Dieu.

たのだ。

0: Dit is Urgent FM.
1: Yeah.

dingen recht. Hij fluit heel vals en zwaait naar de portier. Er is behoorlijk wat bezoek vandaag.

0: is Urgent FM.
1: 7
2: uur.
0: Urgent. Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Draai lange nachten en ik ben vrij gevochten. Maar vind geen tijd om voor mezelf te zorgen. Sorry mama, ik wil niet profiteren. Maar moet benutten waar ik kan opteren. Voor ik te verplichten heb te combineren. Ik hang een ketting in als polymeren. En ze al mijn rechten confisceren. Shit, ik weet het kan niet eeuwig als ze Ronnie leven. Vergeef me, ze al mijn

Man, no, I'm chilling in Mama's hotel.

de mensen. Mensen in het ziekenhuis, mensen die het weten, mensen op de achterbank, mensen op de roltrap, mensen op een foto, mensen die iets zoeken, mensen die verliefd zijn, mensen die vermoeden. Mensen in het algemeen, mensen in het algemeen, mensen in het algemeen. In het algemeen, mensen in het algemeen.

0: Mensen, gevaarlijke mensen, verdwaalde, verlaten, gezonde mensen, gehate mensen, verlegen mensen, kwaadaardige mensen. Mensen uit de toekomst, mensen op vakantie, mensen die het maken, mensen met een rugzak, mensen die iets missen, mensen zonder huisdier, mensen met een achtergrond, mensen die verdrinken. Mensen in het algemeen, mensen in het algemeen, mensen in het algemeen, in het algemeen, in het algemeen, mensen in het algemeen, mensen in het algemeen.
1: Ik eet het liefst een broodje kaas. En ik poep nooit stiekem in de club. Ik vecht voor niks, iedereen is gelijk. Ik haat verlies. Door die paarse reclame op tv wil ik geen kat meer, maar een hondenpup. Ik pak om 6 de bus naar werk. Ik lach om memes op Instagram. Doe normaal, dat is gek genoeg. Altijd check ik in en uit de tram. Ik nodig vrienden uit in het weekend. Vrijdag kook ik wat niemand eten wil. Ik heb kids, 2 meisjes en ik ben getrouwd. En ik heb een diploma omdat pap dat wil. Ik luister alleen maar de top 2000. Al dat andere klinkt exotisch. Het is altijd voor makkelijk en conventioneel. Al dat alternatieve troep.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het nieuwe schooljaar begint. Voor bijna 1,4 miljoen leerlingen en leerkrachten gaat zo dadelijk de schoolbel. Voor een jaar vol nieuwigheden. Met bijvoorbeeld de nieuwe minimumdoelen in de kleuter- en lagere school. Maar 1 september is sowieso een spannende dag. Zelfs voor leerkrachten die al jaren in het vak staan, zegt juf Ilse uit de eerste kleuterklas.
3: Ik doe het nu al zo lang en toch begint het weer van oei, gaat het lukken? Ga ik ze meekrijgen? Ga ik ze kunnen troosten? Ga ik armen genoeg hebben? Dat eerste moment is toch weer altijd spannend. Toch wel. Ja, ik weet goed, als ik vanmiddag tussen de collega's zit, dan ga ik weer zeggen, het is precies dat er geen 2 maanden tussen geweest zijn. Dus ja.
2: In het middelbaar zijn er geen pedagogische studiedagen meer en krijg je extra lessen Nederlands als je de minimumdoelen in het lager niet haalde. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag verlof op de eerste schooldag. Dat is 7 keer meer dan op een gewone dinsdag. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Attentia. Opvallend, vooral mama's en arbeiders nemen verlof. Barbara Verhoefstraten.
4: Bedienden die kunnen makkelijker thuiswerken, waardoor ze natuurlijk tijd winnen die ze niet moeten aan het pendelen besteden. Ze kunnen vaker een uur ook wat flexibeler organiseren. Dus arbeiders hebben natuurlijk veel minder die flexibiliteit, zijn meer gebonden aan een vaste werkplek, aan een vast uurrooster. En als zij dus bij de kinderen aan de schoolpoort willen zijn, dan moeten zij daar wel eerder een dag verlof voor nemen.
2: Je werkgever kan een verlofdag wel weigeren, bijvoorbeeld omdat er te weinig volk is op de werkvloer of omdat er een belangrijke deadline wacht. Er rijden geen treinen tussen Leuven en Oud-Heverlee in Vlaams-Brabant, dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Een vrachtwagen is er tegen de bovenleiding gereden. Het treinverkeer is onderbroken in beide richtingen. Er worden wel vervangbussen ingezet. Hetzelfde tussen Turnhout en Tiele in de Kempen, ook daar rijden vervangbussen. Vanaf vandaag moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller rijden dan 20 km per uur. Dat is beslist om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar dat geeft een dubbel signaal, vindt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Je hoort Stef Willems.
5: Het is zeker een goede zaak dat men een helmplicht heeft ingevoerd. Toch denken we dat het aangewezen zou zijn om die helmplicht voor alle steps in te voeren. Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, ook al is die begrensd op 20 km per uur, wel degelijk een kwalijke val kan maken, op je hoofd kan vallen en ernstig gewond raken.
2: Voor deelsteps is het dus ook verplicht, behalve als die geen 20 km per uur halen. Na bijna 30 jaar is er iemand veroordeeld voor de moord op de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Dat heeft een assize jury in Las Vegas beslist. Het gaat om een voormalig lid van een straatbende. De man zou de moord georganiseerd hebben en de wapens geleverd hebben. Hij is intussen 63 en riskeert levenslang. Alle andere verdachten in de zaak zijn intussen gestorven. De uitspraak over de straf volgt op 13 oktober. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind bij temperaturen tot een graad of 22.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Opnieuw een donorschandaal in ons land. Ook nu heeft een Deense spermadonor 53 kinderen verwekt bij 39 Belgische vrouwen en nog in 24 andere landen ook. Terwijl dat maar bij 6 vrouwen mag. Dat blijkt uit data van het Federaal Geneesmiddelenagentschap in de Standaard. Je hoort Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
3: Concreet is het in 12 klinieken geleverd, maar in de tabel is ook aangegeven dat het sperma is geleverd aan privéontvangers. Dus dat zijn ofwel privépraktijken van artsen, waar dat het eigenlijk niet mag geleverd worden volgens de wetgeving, of vroeger was het mogelijk dat wensouders sperma aan huis bestelden.
2: De man heeft ook een genetische aandoening. Vorig jaar bleek ook al dat een Deense donor 53 kinderen verwekte in ons land. Ook hij had een genetische aandoening. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag verlof op de eerste schooldag. Dat is 7 keer meer dan op een gewone dinsdag, blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Atentia. Opvallend, vooral mama's en arbeiders nemen verlof. Barbara Verhoefstraten.
4: Bedienden die kunnen makkelijker thuiswerken, waardoor ze natuurlijk tijd winnen die ze niet moeten aan het pendelen besteden. Kunnen vaker een uur ook wat flexibeler organiseren. Dus arbeiders hebben natuurlijk veel minder die flexibiliteit, zijn meer gebonden aan een vaste werkplek, aan een vast uurrooster. En als zij dus bij de kinderen aan de schoolpoort willen zijn, dan moeten zij daar wel eerder een dag verlof voor nemen.
2: Er rijden geen treinen tussen Leuven en Oud-Heverlee in Vlaams-Brabant. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Een vrachtwagen is er tegen de bovenleiding gereden. Het treinverkeer is onderbroken in beide richtingen. Er worden vervangbussen ingezet. Ook tussen Leopoldsburg en Hasselt in Limburg en tussen Turnhout in Tielen in de Kempen rijden geen treinen. Ook daar zijn er vervangbussen. Vanaf vandaag moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller rijden dan 20 km per uur. Dat is beslist om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar dat geeft een dubbel signaal, vindt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Je hoort Stef Willems.
5: Het is zeker een goede zaak dat men een helmplicht heeft ingevoerd. Toch denken we dat het aangewezen zou zijn om die helmplicht voor alle steps in te voeren. Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, ook al is die begrensd op 20 km per uur, wel degelijk een kwalijke val kan maken, op je hoofd kan vallen en ernstig gewond raken.
2: Voor deelsteps is het dus ook verplicht, behalve als die geen 20 km per uur halen. Vanaf vandaag betaal je in Frankrijk extra taksen op ultrasnelle mode, bijvoorbeeld van Chinese webwinkels als Shein, Temu of AliExpress. Daar komt nu een paar extra euro bij. Tegen 2030 kan die tax oplopen tot bijna 20 euro. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind bij temperaturen tot een graad of 22.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent FM.
2: Back to school. Terug naar het werk. Stap

vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Rond deze tijd legt de Noorse koning Haakon de eed af. Opvallende afwezige is zijn vrouw, koningin Mette Marit. Ze heeft te veel last van complicaties na haar longtransplantatie in juni, zegt koningshuiskenner Wim de Handschutter.
3: Ze heeft sindsdien al meerdere keren complicaties gekregen, vandaag opnieuw. En op doktersadvies moet ze onder medisch toezicht blijven. Ze mist daardoor deze emotionele dag van haar echtgenoot Haakon, die zijn taak als nieuwe koning opneemt en ook nog steeds in rouw is om het verlies van zijn overleden vader, koning Harald.
2: De rest van de familie, Haakons moeder, koningin Sonja en zijn twee kinderen zullen er wel bij zijn. Brussels Airlines betreurt de stakingsaanzegging van de christelijke vakbond. Die is boos omdat Brussels Airlines zijn vluchten naar Tel Aviv in Israël deze maand opnieuw gaat opstarten. En het personeel wil verplichten die vluchten te doen. Maar volgens Nico Cardone van Brussels Airlines gaat het om een miscommunicatie met de vakbonden.
4: Omdat we begrijpen dat mensen een beetje zenuwachtig zijn over deze bestemming, zijn we akkoord gegaan om de eerste weken deze vluchten met vrijwilligers uit te voeren. Die operaties zijn succesvol verlopen en het is veilig. We kunnen nu, wat de dienstroosters betreft, terugkeren naar het normale ritme voor deze bestemming.
2: Het grote drugsproces Costa zal grotendeels overgedaan worden in beroep. In juli werden na anderhalf jaar proces 51 beklaagden veroordeeld voor onder meer de invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. Maar verschillende partijen gingen in beroep en dus komt er voor 43 beklaagden een nieuw proces. De Audi-fabriek in Vorst is verkocht aan het Kempense vastgoedbedrijf Highland Warehouses. Het hele gebied is 55 hectare groot. Er is nu een akkoord met zowel Audi als het Brussels gewest. Het plan is om er een stedelijk bedrijvenpark van te maken. Topman Wim Heijlen geeft meer details.
5: Er zal plaats zijn voor zowel de lokale ondernemer dan voor een grote internationale speler. Zowel in de dienstverlening, productie als logistiek. Dus een heel diverse activiteiten.

0: is zeer groot. Dus wat dat betreft is er plaats voor heel wat bedrijvigheid.
1: Met welke bedrijven gepraat wordt, blijft voorlopig een geheim. Het doel is om er opnieuw 3000 jobs te creëren. Evenveel als er sneuvelde toen Audi Brussel de deuren sloot. En er maken nog twee Vlaamse auteurs kans op de Bronzen Uil. Het is de prijs voor de beste Nederlandstalige debuutroman. Uit 72 inzendingen koos de vakjury 6 kandidaten voor de shortlist, waaronder de Vlaamse Dominique de Groen en Tijl Nuits. Eind november kennen we de winnaar. Je kan tot dan zelf meestemmen voor de lezersprijs. Afwisselend zon en wolken met maxima rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar kans op een bui en opnieuw een paar graden warmer, maxima tot een graad of 25.
2: Dit is Urgent FM.
3: Urgent FM.
4: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

You're a very nice audience. It's a nice little club.

Cheers.

0: Dit is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

De schade wacht op school en het kantoor. Elk van ons doet wel ergens voor. Hoe was de naloop, wat was het hoogste doel? En wat dat is, dat heeft dan een goed gevoel. Het is zo donker hier onder het Tibbervlak. En ik zou liegen, maar de waarheid sprak.

gedaan, de domino effect. Toch omdat er niemand nog wat zegt. Alleen de kinderen die weten nergens van, zien dat supergelijk dan kind dat kan. Men heeft belangen en alles wordt afgezwakt. En ik zou liegen als ik de waarheid sprak.

uitkleding. We moeten horen. Een lieve flesje. Maar we wilden dop. Je ziel verkopen. Het kladderhoed. Een stripje zonlicht. Wat is je vrede? Een rit gewonnen. Wat we weten wat. Ik zou liegen. Want de woorden sprak.

helaas te verliezen en even dieper waar hij zat. En in dat dus vlieg ik kijk ook onder dak. Actually, als ik de woorden sprak.

0: is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

abuse, and I swear, what's the use? And

0: de blauwe lucht.
1: Ze zeggen dat ze het voorspeld hadden, maar dat is meestal achteraf bekeken. Ze zeggen dat het die ochtend had geregend. Ze zeggen dat het lente was, dat ze wachten op de zomer en dringend nieuwe kleren wou. Dat ze altijd alles bewaarde in kartonnen dozen, voor het geval dat ze later vergeten zou hoe de wind blies en hoe het licht viel op de gevels van de herenhuizen. Ze

grasweide, als witte lakens aan de vastraden. Dat haar gedachten soms afdwaalden, dat ze het warm water in de badkamer liet lopen tot de rimpels op haar hand kwamen. Ze zeggen dat er ongelezen boeken op de schappen in haar kast lagen, van hele, hele, hele oude schrijvers die in grote kerkhoven aan de rand van de stad lagen. Ze zeggen dat ze verstrooid leek. Ze zeggen, ach ja, ze zeggen zoveel. Bijvoorbeeld dat haar moeder vroeger van de trap gevallen was, maar volgens haar jongste zus was dat per ongeluk. Ze zeggen dat ze soms niet kon slapen en keek naar hoe haar kleren ronddraaiden in de wasseretten. Ik weet niet of het allemaal wel waar is wat ze zeggen, maar ze zeggen dat de buren hebben gezien hoe ze uit het raam sprong van het zesde verdiep en hoe ze wegvloog, hoog in de avondlucht, een zwarte zwerm zwevende zwaluwen.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Experts sluiten niet uit dat we deze winter zonder gas kunnen vallen. De Europese reserves zijn deze zomer nauwelijks of niet aangevuld omdat gas zo duur is. En nu zijn ze maar voor 65% gevuld. Normaal is dat nu 80%. En gas is vandaag nog duurder geworden door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. Energie-expert Kenneth van Sina.
3: De gasvoorraden in Europa zijn bijzonder laag, waar je ziet dat het vooral Duitsland, maar ook Nederland zijn die echt achterlopen. Dus daar kan mogelijk een probleem ontstaan, wat zeker kan zorgen voor paniek. Dus als het een strenge winter wordt, dan kunnen we daar wel snel door onze gasvoorraden heen geraken.
2: Dus ook bij ons. En de gasprijs lijkt niet meteen te dalen, doordat het conflict in het Midden-Oosten maar blijft duren en de vraag naar gas richting de winter ook alleen maar zal stijgen. In het oosten van Duitsland zijn explosieven en brandbommen gevonden in de buurt van een elektriciteitscentrale, nadat er mogelijk schade was aan een hoogspanningslijn. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Het gerecht onderzoekt de zaak en sluit gerichte sabotage niet uit. Het was mogelijk het doel om een grote regio zonder stroom te zetten. Zoiets gebeurde begin dit jaar ook al in de buurt van Berlijn. Bijna 50.000 gezinnen, bedrijven en winkels zaten toen dagenlang zonder elektriciteit nadat een extreem linkse groep hoogspanningskabels gesaboteerd had. De Chinese webwinkel Shein heeft zijn debuut op de beurs gemist. Het aandeel ging bij de start meteen meer dan 9% omlaag. Geldexpert Chris Sugira.
4: Er was niet genoeg animo voor het bedrijf, omdat de groei vertraagd is. Het is minder populair dan tijdens de lockdown bijvoorbeeld. Er zijn meer concurrenten, zoals AliExpress bijvoorbeeld, ook Temu. En daarnaast is de regelgeving ook veranderd. Hè. Er zijn meer taksen, denk bijvoorbeeld aan de pakjestaksen. En dat zorgt ervoor dat beleggers zeggen, ja, we willen niet meteen investeren in het aandeel.
2: Shein was minder dan 4 jaar geleden meer dan 80 miljard euro waard. Vanmorgen bij de beursgang nog een goede 20 miljard. In Hastieres, in de provincie Namen, is afscheid genomen van Brahim Brigou. Dat was de man van 29 die een week geleden dood teruggevonden werd in de buurt van Dinant. Niet ver van waar het lichaam van zijn zoon van 5 lag, de kleine Timeo. Een 100-tal mensen woonden de plechtigheid voor Brahim bij. Het is al de hele dag onrustig in Gelderland in Nederland. Bij een grote politieactie in Overasselt viel 1 dode, 2 agenten raakten gewond. Zij zijn niet in levensgevaar. Er zijn ook verschillende mensen opgepakt. U hoort Suzanne Scholte van de politie.
5: Afgelopen nacht rond 4 uur kregen mijn collega's melding van een verdachte situatie. Daarom zijn ze ter plaatse gekomen. En op het moment dat zij ter plaatse kwamen, werd er ook geschoten. Wat er zich daarvoor heeft afgespeeld, maar ook wat er zich heeft afgespeeld toen mijn collega's daar ter plaatse kwamen, dat is iets wat we nu volop onderzoeken.
2: Het gaat mogelijk om een conflict met drugs. Er zou ook een link zijn met de voortvluchtige drugsbaron Jos Leidekkers, die we ook wel kennen als Bolle Jos. Vanavond trekken de wolken wat weg. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog, maximaal rond 21 graden. Donderdag en vrijdag meer wolken en kans op wat regen, maximaal tot 25 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Urgent FM.
1: Yeah, take me.

0: Yes, yes. Goedenavond, we zijn hier terug op dinsdag met een nieuwe Open Dex. En hier bij mij in de studio ook weer aanwezig zoals altijd. Hey
1: yo.
0: Sander, hoe is het?
1: Ça va.
0: Leuk weekend gehad. Ik kan een beetje inschatten, want we waren op hetzelfde event aanwezig. Wat vond jij van Back to X?
1: Ja, ik vond het echt de max. Ik heb me daar keigoed geamuseerd. Maar natuurlijk is dat ook een beetje, ja, je kent daar wat mensen. En allee, van het een komt het ander, kunt met iedereen bijpraten en ondertussen een dansje placeren, dus eigenlijk beter kan niet. Ja, dus ik vond het echt super cool. Ik heb ook wat nieuwe artiesten leren kennen eigenlijk door op de vinylmarkt, onder dat tentje wat plaatjes te luisteren.
0: Okay, nice.
1: Heel fijne verkopers ook, die zo echt zo, ah kijk, moet dan een keer checken, ja. Echt wijs.
0: En iets meegenomen of...
1: Helaas niet, maar ik had eigenlijk meer goesting voor te dansen.
0: Ja.
1: Maar ik vond wel fijne muziek en ik wil wel meer zo die artiesten een keer uitchecken.
0: Ja.
1: Ik ga het niet meer zeggen, maar ik heb wel een foto genomen.
0: Kijk, voilà.
1: En ik vond het ook super cool dat mijn maat Master William...
0: Ja, een hele leuke set.
1: Een live set.

0: filmpje kijken. En dan word ik wakker en zo, ah tja, het is zaterdag.
1: dan is het weekend erop gepasseerd.
0: En dan dacht ik van, je bent maar één keer uit geweest van het weekend. Dus morgen ga ik nog een keer uitgaan. Maar dat hebben we dan uiteindelijk toch niet gedaan. Want we hebben ook wel een iets minder leuk nieuws ontvangen. Dat eigenlijk een van onze grootste supporters vrijdag is overleden.
1: Ja.
0: Super tragisch. Dat was een maat van mij.
1: Mm.
0: Dus Karel Segers, out to you, big love.
1: Yes.
0: Ik hoop dat ze daar echt in de wattekens leggen, waar dat ook naartoe gaat. Ik ga hem keihard missen. Ja. Dus,
1: ja. Ik kan hem niet zo goed beetje... zien, maar ik heb er ook wel. Af en toe een keer tegen babbelt en een heel leuke, toffe, vriendelijke gast die op ook veel events in Gent te vinden was en die ons ook altijd van in het begin gesupport heeft. Dus voilà, bij deze, we denken aan u en we dragen ook deze show op.
0: En ook gecondoleerd aan al zijn vrienden en familie, want zij moeten nu het zwaarste verduren. Hè, dus,
1: Inderdaad. Onze sterkte vanuit Open Dex.
0: En heb jij vrijdag of donderdag nog iets gedaan?
1: Vrijdag heb ik geholpen met de opbouw van Back to Wax.
0: Ah, ja.
1: Een beetje rondgereden en dan een beetje Nojo helpen fixen. Dus naar Back to Wax zelf was ik ook redelijk kapot. En dan heb ik de zondag een rustig dagje ervan gemaakt.
0: Ja, snap ik.
1: Maar goed, ik moet ook niet meer heel het weekend feesten zijn. Maar Back to Wax vond ik echt nog een keer de moeite. En ook leuk om in de tuin van Heden een keer binnen te feesten. Ze hadden er het beste van gemaakt met het slechte weer. Maar binnen kan je het dus ook heel gezellig maken. Dus,
0: ja, het is dat belooft wel.
1: Een keer een andere insteek. Dus ja, heel
0: super cool. Ja, het was naar schijnt ook afgedrongen. En in de Chinastraat was een
1: dichtfeest. En Brugge leeft.
0: Dus big up naar al die evenementen. wij zijn er klaarblijkelijk niet geweest.
1: Ja, we kunnen natuurlijk ook niet overal bij zijn. Voilà.
0: Dat is het.
1: Misschien al een kleine vooruitblik. Donderdag draaien wij samen in de Giraf. Het is gewoon een person invite eigenlijk, back-to-back. Dus ook iets om naar uit te kijken, want dat is binnen twee dagen al.
0: Dus dat.
1: Maar vanavond hebben we natuurlijk ook weer een DJ voorzien. En deze keer komt hij uit het verre Roeselaar. Hey Lucas, ça va?
2: Hey, ja, ça va, met u?
1: Dat gaat. Blij dat je tot hier geraakt bent. Maar het is denk ik niet de eerste keer dat hier een Gentse-setje draait. Ik zie je dikwijls wel een keer op de affiches verschijnen hier in het Gentse.
2: Ja, van in begin januari is dat een beetje opkomen voor alle Gent hier. En nu is dat wel regelmatig dit weekend. In de weekend zag ik hier een Gent draaien.
1: Oké, en wat voor venues heb je zoal gedaan hier in Gent? Ik heb je een keer zien draaien op een nachtstroom, denk ik, in de Chinastraat.
2: Ja,
1: kant. Dat was mij bijgebleven en ik dacht van die gasten, die had ik een keer moeten vragen voor Open Dex.
2: Nice, merci. Dus de Chinastraat, Sauvage heb ik al gedaan, Barbaros. Vergeet ik iets? Waarschijnlijk wel, maar dat zijn de eerste die opkomen in mijn hoofd.
1: Ja, nice. En in Roeselaar zelf, waar je komt steeds, daar ook. Vaak aan het draaien.
2: Daar zijn er niet echt clubs, lekker zal er een Gent zijn, maar er zijn er wel leuke evenementen van Roeselaar bijvoorbeeld. En zij organiseren wel echt goede feestjes. En daarop mag ik wel veel draaien, dus.
1: Okay,
2: een Parsi Dance Festival ook, niet als je dat kent.
1: God, dat is die naam zegt mij wel iets. Ja.
2: Dat is ook wel een van de grotere festivals in die omgeving.
1: Ja, maar ik ben afkomstig van Tielt, dus ik kan wel af en toe een keer een stapje Roeselaar zetten ook. Maar misschien even terug gaan naar het begin. Uw DJ-naam is Akul. Het was mij daar juist. Ja, ik wist je gewone naam niet, maar dat is denk ik dan dat ik weet van waar dat komt.
2: Ja.
1: Het omgekeerde van uw voornaam natuurlijk.
2: Yes, klopt.
1: Maar cool gevonden. En hoe hebben jij je eerste stapjes in de DJ-wereld gezet? Of met muziek in het algemeen, hoe is die interesse begonnen?
2: Dat is eigenlijk... Ik was naar Charlotte Rijf geweest. Charlotte Witte Rijf geweest in de expo. Eigenlijk daarvoor nog nooit echt geïnteresseerd geweest in techno of zo. Dus eigenlijk nog maar een paar jaar geleden dat ik daar echt ben beginnen luisteren. En opeens, mijn stiefpa is ook een DJ.
1: Okay.
2: En hij zei tegen mij van, waarom probeer je dat een keer niet? Ik dacht van, why not? Ik heb het geprobeerd, ik vond het nice. En dan een beetje in de producing gerold ook. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen.
1: Ja, ik heb vandaag een paar tracks van u zitten chatten. Zijn echt

0: nice ding tussen.
1: Merci.
0: Als we je favoriete genre zo mogen benoemen, is dat wel meer de hard house.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: En wat zijn dan zo de producers, de DJ's, dat je naar opkijkt?
1: Ketama, vooral.
0: Ja, heel cool.
1: Chris Tussie is wel wat meer house, maar alleen zijn muziek is wel echt gewoon top. Ja. Dat is eigenlijk hun twee vooral.
0: Hun twee vooral. Dus ik denk dat Ketama zo iets meer melancholische stijl heeft, als ik dat mag zeggen. En Chris Tussie iets meer die... Four to the floor, iets minimalistischer, het maar het past wel goed bij elkaar, denk ik.
1: Probeer een beetje een mengeling van de twee. Ik draai bijvoorbeeld ook house, als die 130 bpm is, maar ik speel het gewoon aan 140.
0: Ja,
1: dus dat het eigenlijk wel hard house is, maar...
0: Is dat een ding van, ik ben niet meer thuis in alle subgenres, maar hard house, begint dat vanaf 140 of is dat toch... Of dat kan er toch wel nog wat meer tussen
1: vallen? Ik denk dat wat tussen 140... 37, 143 hangt zoiets, denk ik.
0: Ja, en hij speelt meestal op 140.
1: Ja, 140, max. Okay. Max 142, denk ik.
0: Ja. Oké, cool. En ik heb gezien dat je redelijk wat mogen draaien deze zomer. Wat waren de gigs dat er voor u bovenuit sprong?
1: Dat is een goede vraag. Deze zomer. Ik heb op de Cube gedraaid in Oosterzeele. Amai, best nog even allemaal kwijt eigenlijk.
0: Ik heb Gentse Feesten ook wel.
1: Ja, amai, Gentse Feesten.
0: Misschien...
1: Tour, ja, amai, Tour.
0: Ja, amai, Tour. Oosterzeele is zeker het vermelden waard, maar Tour, dat ook al.
1: Een hoogtepunt, Tour was wel magnifiek.
0: En hoe zijn je daar terecht gekomen?
1: Via Abalon, dat is een... Kijk, die jongen daar in de hoek.
0: Welkom allemaal in de studio.
1: Dat is eigenlijk een collectief dat de schrijverskamp organiseert.
0: Ja.
1: En ik was mee op kamp dus. En ze gaven spots weg voor Doer. En dat was dan ook via een jury en zo dat je jezelf moest voorstellen. En aan allerlei dingen, aan inzet en dit en dat, bepaalden ze wie dat er op Doer mocht staan. En ik heb het geluk gehad dat ik... Mocht,
0: dus hij zit er als een van de winnaars uitgekomen. Amai, proficiat.
2: Amai.
1: Dank u.
2: Dat was dit jaar ook.
1: Ja, dat was deze zomer, ja.
0: En waar dan op duur precies welke...
1: De Eristof stage.
0: Ja, nice. Oké, cool. Ja.
1: Lekker cozy.
0: Ja, dat zal wel... Dus dat is waarschijnlijk dan wel het hoogtepunt van je prille carrière.
1: Dat is erg dat ik het vergeet eigenlijk. Oeps.
2: En hoe lang zit je al aan het draaien ondertussen?
1: Ik denk dat dat nu 2,5 jaar is, denk ik. Ja, 2,5 jaar. Dus,
2: dat is inderdaad niet slecht voor al op door te kunnen spelen. Maar ja, daaraan zie je wie dat ambitie toont en achter de knoppen komt voor te produceren en dergelijke. Ja,
1: dat klopt. Dus je moet er hard voor werken en dan word je hopelijk beloond. Ja.
0: Dus dat. En op vlak van produceren, zijn er tracks die binnenkort uitkomen of projecten dat je mee bezig bent waar je iets over kunt vertellen?
1: Wel, ik heb nu twee projecten staan dat nog niet gereleased zijn, maar dat ik wel ga draaien straks.
0: Oké, cool.
1: Ik heb ze ook al rondgestuurd naar een paar DJ's en ze vinden het ook wel oké. Dus
0: tof.
1: Ik hoop dat ik er wel... ik ga het ook nog naar labels sturen en zo, dus ik hoop dat dat wel iets wordt.
0: Maar dat is wel de oldschool manier om het te doen. De tracks maken, ze op de radio als dub draaien, wat rondsturen en dan... we hebben het hier ook al over gehad. Soms kan er daar wat tijd over gaan tegen dat gesigned wordt dan een plaat. Maar kijk, we voelen ons bevoorrecht dat we dat hier voor de eerste keer mogen horen. En wat gaat er nog zo allemaal in de mix zitten vanavond?
1: Wel, zoals ik zei, een beetje house die rapper wordt gespeeld.
0: Ja.
1: Eigenlijk vooral een beetje... Moet ik het zeggen, euforische chords. Heel veel chords en heel veel euforische sounds. Ik denk dat ik zoiets ga brengen. Ja.
0: Oké, cool. Dan gaan we niet te veel langer uitstellen. En dan gaan we luisteren naar Akul in de mix. Akul, je mag je eerste plaatje starten. En,
2: zeer benieuwd.
0: Dan gaan we er aan beginnen.
3: Open air.
4: Akul in de mix. You got that fan, open decks.

0: Wauw, hele coole set van Akul hier bij Open Next High Energy en dat op een dinsdagavond. Ik krijg alweer zin in het weekend. Ik weet niet wat bij hij zit, Sander.
1: Ja, wat een gedadige. Ja, ik vond het ook echt super nice. Ik had er nooit aan gedacht van deze soort muziek hard house te noemen. Ik vind dat gewoon goede muziek.
0: ja, maar kijk, Joris moet een naam krijgen natuurlijk.
1: Ja, voilà.
0: Wat vond jij ervan, Luca? Heb je een beetje geamuseerd?
2: Ja, ik heb me heel hard geamuseerd. Merci voor de invite alvast. Het was natuurlijk geen makkelijke optie hier met de Xone, met dat ik hier nog nooit op gedraaid had. Maar het is volgens mij wel gelukt, dus...
0: Ik heb het al sinds niet gemerkt.
1: Aldoende leert men, hè.
0: Vlotte overhang ook. Is dat wel je stijl ook wel rap, redelijk rap mixen, denk ik?
2: Ja, het is eigenlijk al te zien welk nummer dat
0: ja,
2: is. Soms laat ik er wel wat ademruimte tussen, soms
0: ja.
2: Wel
0: rap. Ja, ik vond het een goede variatie. Wat zit er voor u nog in het verschiet de komende weken? Zijn er nog plekken dat je gaat draaien de komende weekend?
2: Ja, dat klopt. Vooral in Roeselaar. Een heel groot evenement, Doe van Roeselaar, met een aantal namen zoals Alicia Besgo, Chef Nice, Kleine Frigo, Backyard, Billy. Kan maar even blijven doorgaan, ja. Maar het is echt een heel tof evenement.
0: Ik heb gezien dat je daar je eigen stage mag hosten ook. Dat is ook wel cool om een keer te doen.
2: Dat is een hele grote verantwoordelijkheid en een mooie ervaring om te doen.
0: Ja, en hij gaat daar zelf dan ook draaien om te beginnen of als afsluiter of ergens in het midden?
2: De primetime.
0: De primetime, het groot gelijk. Het zal wel zijn. Een thuismatch voor u dus in Roeselaar. Nog een event dat je wat reclame voor wil maken?
2: Volgende week is er ook Rolarius on Air. Dat is iets nieuws van eigenlijk de scouts van Roeselaar, die eigenlijk naar een heel ander niveau tillen. En ook een evenementje creëren rond hardhouse en trance. En het is met een 360 stage en alles wordt gelivestreamd en zo.
0: My
2: dus,
0: cool.
2: Het is wel iets speciaals, ja.
0: Dus Roeselaar is the place to be. Welke venue is dat dan? Of ergens
2: dat
0: zal...
2: is gewoon het Scoutsplein. Dat is echt gewoon een open air. Dus.
0: Ah, oké, open air. Hopelijk nog weer tegen dan. Maar ik heb gehoord dat er ergens nog een hittegolf aankomt in september. Dus ja, merci voor af te komen al sinds.
2: Jullie bedankt.
0: Met veel plezier. Het was een heel coole set. En subiet gaan wij nog even voort, Sander. We gaan een kleine back-to-back doen.
1: Op de gematten, nee.
0: Op de gematten.
1: Ja.
0: Kan je een beetje volgen? Ik weet niet, maar wat ga je starten? Of,
1: Ik heb een mapje met nieuwe muziek. Dus ik ga gewoon iets random uit.
0: Oké.
1: Het begin draaien. Ik heb ook juist gekeken wat er allemaal nog te doen is.
0: Oké, voilà, dan hou dan nog even kort.
1: Het is namelijk Space Safari.
0: Ja. Van de man van de China-straat.
1: Yes.
0: Niet in Gent, maar wel georganiseerd door
1: dat is blijkbaar in Massambre.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik hoor er altijd elk jaar goede dingen van. Ik was eigenlijk zo half aan het zeggen tegen bepaalde mensen van ik wil een keer een dag gaan. Dus misschien dat ik morgen toch een keer moet rondpluizen tegen wie dat ik dat al gezegd heb en een keer een dag gaan.
0: Ja.
1: Want voor de rest mijn weekend nog niet zoveel gepland. Maar ik zie dat er ook wel in de China-straat leuke evenementen te doen zijn. Namelijk Groove Theory op vrijdag.
0: Ja.
1: En Total Escalation met Imakari op de zaterdag. Klinkt veelbelovend. Dus Gent is weer aan het barsten van het nightlife zoals dat we gewend zijn.
0: Club Seizoen komt er terug aan, nee.
1: Yes. En ik ben hier aan het proberen van de eventsectie van Facebook terug te vinden, maar het lukt mij niet.
0: Misschien dat we straks er nog een keer op inpitten op het einde van de show.
1: Maar wat we wel al weten, is dat wij twee donderdag in de giraf setjes gaan spelen.
0: Yes.
1: En daar kijk ik zwaar naar uit. Eigenlijk is het een beetje de warm-up daarvoor, hè?
0: Ja, inderdaad. We kunnen nog een keer kijken bij
1: because
0: elkaar.
1: Why not, hè? Ja, even dat, een close-ex. Maar dat gaat super fijn zijn. Altijd gratis inkom daar. Dus altijd welkom, of course.
0: En de donderdag daarna is er ook weer een open deck in de giraf. De tiende

0: september. En ja. Deze keer house techno als genre is. En de registraties zijn daarvoor gesloten.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat wij eind deze week of begin volgende week...
1: Het is geen makkelijke keuze, want het zijn allemaal goede sets. En het zijn er veel.
0: Ja. Maar als we u deze keer er niet uitpitten, dan wat dat niet zeggen dat voilà. Ze de volgende keer niet kan komen. Of een keer op de radio of zo.
1: We proberen iedereen wel een keer te plaatsen. Als wij selecteren voor OpenDex-evenementen, kijken wij altijd naar de hele race factoren. Maar ook bijvoorbeeld, wij willen altijd zorgen dat de mensen die nieuw zijn in onze community, die nog geen kans hebben gehad, bijvoorbeeld een keer een kans krijgen. Dus dat is geen makkelijke keuze, maar wees nooit ontmoedigd als je niet direct op een OpenDex kunt draaien. Gewoon blijven applyen, hè. Voilà.
0: Oké, het is dat. En daarmee...
1: Gaan we een tuurtje kiezen, hè.
0: Gaan we het eerste uurtje afsluiten en gaat Sander zich naar de draaitafels begeven om een eerste tune te kiezen. We gaan nog een uurtje door. Een van onze laatste afleveringen van dit seizoen. Wij doen eigenlijk gewoon de ganse tijd door. Volgend seizoen, vanaf oktober, kan het zijn dat we het op hetzelfde uur voortdoen. Misschien een uurtje langer. Wij laten dat zo snel mogelijk weten als we er zelf iets meer van weten. Voilà. En nu gaan we beginnen met een rustige tune van Person.
1: Niet van mij.
2: She was a lone wanderer from Moscow, unaware of the path her destiny would someday condone. In 1957, she was liberated from the clutches of the streets and found herself chosen for a singular mission. She was left in the belief that she finally found a new family, a new home. But she didn't know what her destiny was. Blindfolded, she was sent into that dark night, never to return.

hoorde zo net. Ik bedoel, je hoorde zo net een nieuwe plaat van Monty. En deze is van Tentendo.

in de Giraffe met de Open Decks. En we hebben een hele mooie line-up in het verschiet die we nu aan het samenstellen zijn. Bedankt voor alle registraties. We gaan hier nog mijn laatste nummerke van Benny Breaks eindigen. En we wensen jullie alvast een hele fijne dinsdagnacht toe.

ありがとう。